0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Every second,
2: every heartbeat,
3: Christina. Come on, get-

0: via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Every second. Every heartbeat.
3: Chris

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ja, het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben 4 gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10. Dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato!
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina, more music. I said, ooh.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen, dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
2: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest, dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.

misschien ook tranen hebben van de kou. Wie weet. Tranen van goud. Aaron Blommaert was het met Zoe Leve hier bij Christina in de ochtend. Gisteren wat frisser, vandaag ook nog. En dan schieten die temperaturen weer de hoogte in. Dus profiteer er nog even van als je van koelte houdt. Ik ben Wim Cornelli. Tot een uur of 9 hier bij Christina.

Mr. Know-it-all. Een heel weekend door kregen we de meest verschrikkelijke beelden vanuit Frankrijk en Spanje, vooral met betrekking tot die bosbranden. Ik hoop maar dat het

naast het verschrikkelijke nieuws uit het buitenland met betrekking tot de bosbranden, hadden we dit weekend uiteraard ook nog Tomorrowland, hè, waar zelfs een 11-jarige DJ Nox de pannen van het dak gespeeld heeft. Je moet het maar kunnen op die leeftijd. Hier is Kim Carnes nu.

Pink and God is het DJ. We hadden al ontdekt dat Erik van Looy rondhangt op Tomorrowland en dat hij daar zelfs mensen vraagt voor de slimste mens. Voilà, moet kunnen. Maar hij was ook bij het incident met Sophie Straats, in zoverre dat je dat een incident kan noemen. Hij voelde zich niet aangesproken met betrekking tot die witte mannenvraag.

this magic with you. Over DJ's gesproken, tegenwoordig kunnen ze toch heel liefdevol melden dat ze uit elkaar gaan, hè? DJ Charlotte de Witte gaat scheiden en ze zegt: onze liefde heeft een andere vorm aangenomen. Voilà, hè. Voor degenen die in haar geïnteresseerd zijn of in haar vindt, het is de moment misschien. Hier is Puff Daddy, I'll be missing you.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
2: Elk seizoen Tuinrama.
1: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
2: Tuinrama.
3: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.
4: Ja.

0: Christina Nieuws.
1: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS, dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
2: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
1: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen, dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
1: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel. Er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden. Zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd en de ellende is nog niet voorbij, want de komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.

All the Kings van de Editors hier bij Christina. Op deze maandagochtend eindelijk nog eens een echte werkweek van 5 werkdagen. Voor degenen onder ons die echt nog werken natuurlijk, hè, want heel wat mensen zijn ook gewoon keihard in verlof. Straks hebben we het hier nog even over Circus Camille.

Breakfast Club en Right on Track. Ik was hier een tijdje geleden al aan het verkondigen dat Camille al bezig was met haar circus in Oostende. Maar dat is niet zo. Het moet nog beginnen. Straks nog meer details erover. Stay.

Nelly en Kelly Rowland met Dilemma. Circus Camille is nog niet gestart. Ik dacht van wel, maar het start aanstaande woensdag. Nog 2 keer slapen tussen de fans. En het wordt groter en straffer dan vorig jaar. Op HLN hebben ze zelfs een heel overzicht van alle cijfers van de nieuwe show.

Jelen Bruxelles, je t'aime. Gisterenamiddag lekte het nieuws uit dat Louis Talpe opnieuw papa geworden is. Een derde musketier om zijn gezin compleet te maken, zei hij zelf in een boodschap. Straks meer erover.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z Go.be.
1: Voor een goede service, Garage Serniels.
2: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
1: Garage Serniels.
2: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
1: Garage Serniels.
2: Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
3: Christina.

En Kingdom of Fear was dat nog een dikke proficiat voor Louis Talpe en zijn Tiffany. Ze hebben een derde kindje nu. Aiton is geboren enkele dagen geleden. Een broertje voor Phoenix, 4 jaar, en Louis, 6 jaar. Graag tot morgen.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
4: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
3: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. In Groningen, in het noorden van Nederland, heeft gisteravond een kleine aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt de Nederlandse Weerdienst. Verschillende mensen hoorden knallen en trillingen. De beving is wellicht het gevolg van gaswinning. In die regio zijn er daardoor geregeld kleine aardbevingen. De Franse president Macron houdt vanmorgen een crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel, maar er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden en zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt zich niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor. Maxima tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
2: Christina, een hele zomer lang.

0: laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuimparty. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zone B in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden, een soort blik achter de schermen in het leven van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
2: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
1: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Enjoy your summer.
3: Christina.

En dit was een hele bekende van Chris Ria met I Can Hear Your Heartbeat. En we gaan terug naar 1990 met Mecano. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hijo de la Luna.

En ik heb nog een leuke dagtip voor jullie. Wandelen langs de Neten over een afstand van 14 kilometer. En raften varen op de Neten over een afstand van ongeveer 7,5 kilometer. Aanstaande vrijdag 31 juni met vertrek en aankomst van op het groendomein de Averrecht in Hallaar. En meer informatie daarover vind je op de website van de gemeente Heist op de Merg.

Aretha Franklin met Respect. En voor deze zes dames begon het allemaal in Amerika met de Dream Academy. Zij zijn afkomstig uit L.A. en ze noemen Cat's Eye. Dit is Gabriella.

En dit was nog een keer Janet Jackson en Together Again. En bij ons, bij Christina, proef je, snuif je, ruik je de zomerse sfeer, de vakantiesfeer. Met hits van destijds ook. Frank Boeien bijvoorbeeld. Zoals

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Christina.

Sabrina Carpenter was dit met Mijn Child. En wij moeten gaan sluiten, want Wim komt eraan met een nieuwe lunchbreak. Ik zie je morgen heel graag terug vanaf 10 uur.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden. Een soort blik achter de schermen in het leven van Van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
3: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
2: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat olie kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor. Maximaal tot 25 graden, morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
1: Christina, een hele zomer lang.

Softcell, hun grootste hit uit 1981 was dat. Tainted Love, dat was onze opener vandaag op deze maandagochtend. Ja, inderdaad, we kunnen weer beginnen aftellen naar de vrijdagmiddagborrel. Of misschien is dat toch nog een klein beetje te vroeg. In elk geval, welkom in een nieuwe week. Lunchbreak.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen? B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.
3: On a

Daar gaan we ongetwijfeld nog veel over horen. Deze Stella Lefty, dat was Boston. Niet Boston, maar in Rome, daar duikt een nieuw verkeerslicht op, namelijk een wit. Het is geen vervanger van rood, oranje of groen, maar een extra signaal, speciaal ontwikkeld voor kruispunten met zelfrijdende auto's. Zodra het witte licht brandt, nemen autonome voertuigen de regie over. Zij overleggen, digitaal dan, wie wanneer mag gaan, zodat het verkeer vloeiender doorstroomt dan met de klassieke lichtcycling.

0: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
3: Christina.

Ik moet eerlijk toegeven, ik vind het een nummer met een vrij hoge aaibaarheidsfactor. Hailee Steinfeld en Blood Pop die zorgden daarvoor. In 2018 kwam het uit. Dat heet Capital Letters in deze lunchbreak. En we hebben ook nog babynieuws, dat geven we ook altijd graag mee. Want acteur Louis Talpe en zijn vrouw Tiffany zijn voor de derde keer ouders geworden. Hun zoon Eton, moet ik zeggen, werd afgelopen vrijdag geboren. Dat heeft het stel gisteren bekendgemaakt. En tegenwoordig gebeurt dat dan via Instagram.

Uit Australië komt hier Tame Impala, dat samen met Jenny. Dit was nog eens Dracula. Ik blijf het een fijn nummer vinden. Ben je liefhebber van vintage, classic cars en rock'n'roll? Dan heb ik een leuke tip. Op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus zal je moeten afzakken naar Vorselaar. Want dat is dan weer de place to be. Dan is er Hoppin' Around Vorselaar. Waar vindt dat plaats? Wel op de parking van OG in Vorselaar. En die is terug te vinden in Riemenstraat 89. Dus een dag vol vintage, rock'n'roll voor jong en oud. Allen daarheen.

Dat was een van de Peter Amazing momenten uit 2007 die we nog eens meepikten. Die van Ghosts, die waren daar verantwoordelijk voor. Het ding heet The World Is Outside. En daarvoor nog de Chaplin Band. Band afkomstig uit Nederland, je zou het niet zeggen. Want dat klinkt toch bijzonder zomers en zuiders. Il Villiero was dat nog eens een keertje. Dit is dan weer Summer, een van de supertalenten van vandaag de dag. 12 to 12.

Olivia Dean met The Man I Need. En bij de publieke omroep, de VRT, waait een nieuwe wind. Ze bouwen namelijk hun peperdure exclusiviteitscontracten geleidelijk af en kiezen steeds vaker voor vergoedingen op basis van prestaties. Terwijl gevestigde iconen de fakkel doorgeven, maakt een nieuwe generatie schermgezichten een steile financiële opmars. Aan de absolute top staat natuurlijk Tom Waas, die jaarlijks zo'n €750.000 bruto bij de VRT kan verdienen. Via de Nederlandse zenders komt er nog eens een keertje €250.000 bij. Jeroen Meus volgt met een gegarandeerd jaarinkomen van €700.000 voor onder meer dagelijkse kost, aangevuld met lucratieve merchandising. En Philip Goebbels die strijkt bijna €600.000 op, al moet hij onder zijn vernieuwde contract meer vlieguren maken voor dat geld. Tijd om deze klassieker van Queen er nog eens bij te halen. You Don't Fool Me is dit.

300 miljoen platen hebben ze wereldwijd verkocht. En van dat zwarte Greatest Hits album, daar zijn er 25 miljoen van over de toonbank gegaan. Queen waren dat met You Don't Fool Me uit 1996. Dit is Belpop van de Kids. There Will Be No Next Time. There will be

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato!
1: Christina.

Daar straks nog punkrockers van het eerste moment. De Kids waren dat met hun grootste commerciële succes. There Will Be No Next Time was dat. En dit was Carly Rae Jepsen met This Kiss in de lunchbreak op de maandagmiddag. Nu mag Robbie Williams samen met de Pet Shop Boys.

0: Christina Nieuws.
1: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
2: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
3: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
1: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux, dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
4: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
1: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Christina, een hele zomer lang.

Populaire sitcom over de zes bevriende twintigers en hun komische avonturen op het werk, thuis en in de liefde in het Manhattan van de jaren 90 is momenteel terug te bekijken op Netflix. Het was er even van verdwenen, maar Friends is helemaal terug tot groot jolijt van de vele fans. Voor de muziek van die serie werd destijds gezorgd door de Rembrandts. Dat was I'll Be There For You. Dat in deze lunchbreak. Op de maandag vandaag zijn we 27 juli. Dit is muziek van Simply Red.

Op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk.

toch wel aparte stemgeluid van Yael Naim was dat met New Soul en daarvoor nog Simply Red en Money's Too Tight to Mention. En hij werd uit de groep gepest en vond troost bij een plushen knuffel. Kent u Punch nog? Hij is uitgegroeid tot misschien wel het bekendste aapje ter wereld. De Japanse makaak heeft gisteren zijn eerste verjaardag gevierd en heeft daar maar liefst 2500 verjaardagskaarten voor ontvangen van fans van alle uithoeken van de wereld. Proficiat, Punchke. Dit is muziek van Bruno Mars. Het fantastisch mooie Risk It All.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

Forever Young van DJ Licious en Milo. Die DJ Licious is toch een bezig bazeke, want hij heeft maar liefst 7 keer op Tomorrowland achter de mengtafel gestaan de afgelopen 2 festivalweekends. Dat ging van mainstage tot pre-party, van party flight tot eigen gecureerd podium. Bezig bazeke dus, zoals ik al zei. Dit is een klassieker uit 1986 van The Blow Monkeys. Leuk dat hij er nog eens in zit, deze Dig in Your Scene.

Digging Your Scene van The Blow Monkeys. Dit kon nog wel voor de BBC, maar een jaartje later in 1987, toen brachten ze het nummer Celebrate uit. The Day After You was de neventitel. En dat werd door de BBC verbannen. Waarom? Omdat het een expliciet anti-Margaret Thatcher lied was. Vandaar dus. Dit is Shepherd, Coming Home.

Sorry, I'm Here for Someone Else van Benson Boone. En de landingstranden van D-Day in Normandië zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. De toevoeging aan de lijst omvat de vijf stranden Omaha, Utah, Sword, Gold en Juno, waar op 6 juli 1944 de geallieerde militairen aan land gingen. Ook verschillende herdenkingslocaties en de aanvalslocatie Pointe du Hoc zijn toegevoegd aan de lijst. Nu mag Sidney Youngblood Sit and Wait.

0: 24 hours a day. Christina, every day.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Op zoek naar de nooduitgang tezamen met Meteor. Trouwens, de breuk tussen hem en Céline Van Ooytsel blijft nazinderen. Hoewel geen van beiden uitgebreid in de media is ingegaan op het einde van hun relatie, wordt toch wel duidelijk dat de impact vrij groot is. Dat viel vooral op tijdens de opnames van 10 om te zien achter de schermen, waar zijn uiterlijk en zijn houding toch wel boekdelen spraken. Er is muziek van Savage Garden met To The Moon and Back.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

moeten stiekem toegeven dat we toch wel fan zijn van deze Imagine Dragons. Dat was nog eens Bad Liar. We gaan er vandoor. Straks nog Nelly Furtado met All Good Things Come to an End. Dat is inderdaad zo. Deze lunchbreak zit er zo goed als op. Maar we zijn er straks terug vanaf 5 uur om de avondspits in goede banen te leiden. Er is nog Tom Petty met zijn Heartbreakers.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
4: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we reis.
5: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
3: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit, dat weet journaliste Louise Buquet, die daar is.
6: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
3: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agenten beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door het veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz, dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
0: Christina.

ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Het is weer Lokermis. Het laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuim Party. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lo Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lo Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
2: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
3: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
2: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
3: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
2: Bel ons even op 015 25 74 70.
3: Auto, elektro, Van Rompuy.
2: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij is op den Berg.
4: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De bloedvoorraden OMB-negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven, zeker mensen met een bloedgroep O-negatief, want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien, pardon.
2: Bloedgroep O-negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O-negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
1: Bloed geven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staten Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. Tennis dan. Elise Mertens en Hanne van de Winkel gaan allebei een plaats vooruit op de WTA wereldranglijst. Mertens blijft de beste Belgische op plaats 23. Hanne van de Winkel schuift op naar plaats 91, haar hoogste notering ooit. De Wit-Russische Irina Sabalenka blijft de nummer 1 van de wereld. Droog en zonnig deze namiddag, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dag nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
3: Christina, all summer long.

Bosch met Cloudbusting. Hele goeienamiddag, maandag 27 juli. Alweer de laatste week van de maand juli. Nog 5 dagen te gaan. En die gaan we vullen met At Work It's tussen 2 en 4. Dit uur van Colin Jeffries, Gloria Estefan en London Beat. Maar eerst het winnend Songfestivallied 2023.

Just a Jack Style en John met Turn the Lights Off. Niet iedereen is vrij. Er zijn er die in werkmodus zijn. Anderen dan weer in vakantiemodus. Wat er ook van is. Heel fijn dat je erbij bent. Christina met Rosella.

0: levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning. Op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

Alex Waring met Fever Dream. Ik lees hier zo net dat Charlotte de Witte gaat scheiden. De Belgische techno-dj schrijft in een bericht op sociale media dat zij en Enrico na 6 jaar uit elkaar gaan.

Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En dit is de man van Frankie Goes to Hollywood, bekend van hits als Relax en Two Tribes. Eind jaren 80 maakte hij een paar solo hits, Love Train en ook deze Americanos. Dit is Holly Johnson. Goedemiddag.

Een van die betere Vlaamse classic hits, Gorky met Mia. Land en Beat komt eraan, Better Love na Dasha, Not at This Party.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

You Need Somebody, zo dadelijk een update van het nieuws en weer. Tot aan die tijd heb ik nog twee nummers voor jullie klaar liggen. Belgisch werk van SX, Gold, maar eerst Max en Andy Grammer met The Thing I Love.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachten meteen oppakken. Het is niet duidelijk wat zijn motief is. Het onderzoek loopt. De bloedvoorraden O en B negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven, zeker mensen met een bloedgroep O negatief. Want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien, pardon.
3: Bloedgroep O negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
2: Bloedgeven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. En de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, haalt fors uit naar iedereen die kritiek heeft geuit op het WK voetbal afgelopen maand. In een open brief verdedigt hij het succes van het toernooi. Volgens hem was er alleen maar vreugde en geluk. Hij beschuldigt iedereen die toch kritiek uitte van leugens en haat. Toch bleef het WK niet onbesproken. Zo waren er onder meer visumbeperkingen voor supporters en voetballers uit bepaalde landen. En was er de politieke inmenging in de zaak rond Balogun, die ondanks een rode kaart toch mocht meespelen tegen de Rode Duivels. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
1: Christina, all summer long.

Uit het gelijknamige album Human Touch dat Bruce Springsteen in 1992 uitbracht, is trouwens een van de eerste nummers die Bruce Springsteen opnam met muzikanten die geen lid waren van de E Street Band. Deel 2 van het Work It met Bruno Mars en I Just Might. Goedemiddag.

0: Bistro Calais Gato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calais Gato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
3: Christina.

Robin Schulz en Erika Sirola met Speechless. Gelukkig zijn wij hier niet spraakloos. En kan ik de volgende twee nummers alvast aankondigen? Camera zo dadelijk met Be Mine, maar eerst Langs de Jaren 80 met ABC.

Zo van de personen die nooit volwassen worden, Mathieu Kos en Ello Black met Never Growing Up. En deze man die maakte deel uit van de band Yes en heeft ook een paar hits gescoord samen met Vangelis, John Anderson en zijn solo hit uit 88, Hold On To Love.

Freya Sky, ze vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Junior Eurovisie Songfestival 2022 met het nummer Lose My Head. Daarna tekenden ze een platencontract bij Hollywood Records en wij mochten nu zo net voor het eerst kennis maken met Freya Sky en Silent Treatment. Ze staat trouwens op 16 november in de Trix in Antwerpen en op 18 november in Hotel La Madeleine in Brussel.

Taylor Swift met Apolite trek jullie dansschoenen al maar aan. Zo dadelijk Delegation met You and I na Suzanne en Freek en de overkant.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Serniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Serniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
3: Christina.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Normaal neem ik nu afscheid van jullie, maar ik ga er nog een uurtje aan breien. Jawel, de hele week lang, want Bart Mulders die is nog met vakantie. Dus ga ik hem deze week vervangen tussen 4 en 5. Meegeven dat Raf Jansen jarig is, dat is Dieter uit Thuis, die wordt 46. En tot aan het nieuws en weer van 4 uur krijg je nog deze hit uit 1984 van Tina Turner. Private Dancer.

0: Christina Nieuws.
1: Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte wel meteen oppakken. Het gaat om een man van 31 met psychische problemen. Het onderzoek loopt. In Seattle, in de VS, is de dodentol na de schietpartij van gisteravond opgelopen tot 3. Dat meldde Amerikaanse media. 4 anderen raakten gewond, onder hen ook een kindje van 2. Een schutter opende het vuur op een foodtruckfestival. De verdachte is opgepakt, zijn motief is nog niet duidelijk. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. En heb je ooit al eens 580.000 euro willen winnen? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Want streamingsdienst Netflix geeft dat geld aan iemand die wereldkampioen darts Luke Littler kan verslaan. In september staan de selectieproeven op het programma. Uiteindelijk mogen 20 deelnemers het daarna opnemen tegen Luke the Nuke. Beat Luke Littler wordt op 30 oktober live uitgezonden. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Zomerradio, Christina. What?

collega Bart Smulders is een paar weken met congé P, dus stel ik voor dat wij samen onderweg naar 5 uur gaan. Zit je al in de wagen? Rij voorzichtig. Drive Safe was dat van Miles Smith en Niall Horan. En ik stel voor dat we niet The Road to Hell nemen van Chris Rea, maar wel dit plaatje nog eens bovenhalen. Josephine.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Christina.

De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Christina.

today, tomorrow. Berre, en zit jouw eerste werkdag erop of bijna op? Het is even wennen, hè, als je 2 of 3 weken met vakantie bent geweest. Trouwens, het bouwverlof zit erop. En voor diegenen die nog in vakantiemodus zitten, geniet ervan. Het wordt een tropische, hete week. Dit is Pat Benatar.

Leona Lewis van ook alweer 18 jaar geleden, Forgive Me. Welkom erbij, Christina, Always Music, met zo dadelijk Calvin Harris en Clementine Douglas, Blessings. Maar eerst zorgen we voor een zomersmelodietje. Allee, zorgen wij. Het is Tarkan die daarvoor zorgt uit 1998. Kussen mag tijdens dit nummer. Dit is Simarik.

de kleine dingen des levens. Joe Cocker en The Simple Things. Genieten van muziek, dat kan hier elke dag 24/7 bij Christina via drie frequenties op FM, DAB Plus in Antwerpen en online christina.be.

0: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Christina,

Griffin met Save My Love. Maak er nog een hele gezellige maandagavond van hier bij Christina. Veel luisterplezier met de collega's. En van mij krijg je deze nog. Teddy Swims met Lose Control. Tot morgen.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Biquet vanuit Bordeaux.
4: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
3: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65, vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
5: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
3: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Issan Shualekli.
6: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus wat ze hier zien in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaart.
3: Het probleem was na ongeveer een uur opgelost. En de Rode Duivels gaan hun wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Christina, all summer long.

Er was natuurlijk iemand nodig om de spits af te bijten voor deze avondspits op deze maandag vandaag de 27e van juli. En Nika, dat was daar de uitgelezen persoon voor. Een bijzonder fijne goede namiddag. Nog tot 7 uur zit ik in je radio. Dit is Samber, het fantastische Homewrecker.

Het nummer slaagt er telkens in om mij een glimlach op het gezicht te toveren. Tambourine, Nederlandse band trouwens. Uit 1989 was dat High Under the Moon. Dit komt dan weer uit Noorwegen. Het zijn de Bauza.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
3: Callegato!
4: Christina.

rechtstreeks uit het recyclagepark New Religion van Bébé Rexha en Faithless. En twee vermissingszaken in Frankrijk in de buurt van Biarritz zijn na jaren op wel heel bijzondere wijze opgelost. Française Joël Pouy was sinds 2017 vermist en de 29-jarige Fransman David Stevenin verdween in 2018. Hun lichamen werden deze week gevonden. Amerikaanse YouTubers namen het heft eerder deze week in eigen hand. De vier, die zichzelf Adventures with Purpose noemen, zoeken in verschillende landen onder water naar vermiste personen. Met resultaat blijkbaar.

Dat was ons elfje nog eens een keertje. Kylie Minogue met Giving You Up. En een recente analyse, gepubliceerd in Frontiers in Nutrition, wijst op een mogelijk verband tussen het veel eten van chilipepers en een verhoogd risico op kwaadaardige aandoeningen in het maag- en darmstelsel. Door gegevens uit 14 observationele studies met meer dan 11.000 mensen, waaronder 5.000 kankerpatiënten, te combineren, ontdekten onderzoekers dat mensen die de meeste pittige pepers aten een 64% hogere kans hadden om deze vorm van kanker te krijgen dan mensen die ze zelden aten. Every Kind of People. Dit is muziek van Robert Paul.

Every Kind of People van Robert Palmer. Man die telkens strak in het pak verscheen. Hij vond namelijk dat zo'n strak pak hielp om afleiding weg te nemen, zodat de luisteraar puur op de muziek lette. Slim bekeken misschien wel.

0: De Zomer van Balder.
1: Woensdag 29 juli vanaf 18 uur Zomerfestival. Met optredens van Domino, de Romeo's en DJ Tom. Alles vindt plaats op de markt van Berlaar en de inkom is gratis. Het wordt een gezellige zomeravond met een heerlijke foodzone, frisse drankjes en een flinke portie ambiance.
0: De Zomer van Balder.
2: Christina. Every day.

Altijd bijzonder grote fan geweest van deze heren. Simple Minds waren dat, met een nummer uit 1982. Dat heette Promised You a Miracle. En dit nummer is van de hand van een zekere Barry Manilow. U weet wel, die van Copacabana en Mandy. Het was ooit ook een hit voor Donna Summer. Maar wij opteren nog eens voor de versie van Take That. Could It Be Magic?

versie die Barry Manilow er ooit van uitbracht was een bijzondere slowe versie. Dit was wat meer uptempo. Take That, 1993 en Could It Be Magic. I could

0: levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina.

Nummer dat je zomaar tot knuffelen aanzet. Zo'n hoge aaibaarheidsfactor heeft dit nummer van Gabriella Chill Me. Dat was Sweet About Me. Komt u er pas bij. Van harte welkom in de avondspits op de maandag bij Christina. Er is Dido, here with me.

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
3: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
2: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
2: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
5: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus wat ze hier die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
2: Het probleem was wel na ongeveer een uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbedonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens achtste op het WK in Veneto. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK Gravel. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
1: Christina, een hele zomer lang.

De hymne van het WK voetbal 2026. Dat werd verzorgd, of die werd verzorgd door Shakira. En Burna Boy, dat was Die Die. De Nederlandse band The Scene, die hebben ooit één Engelstalig nummer opgenomen. En dat was een cover van dit nummer van Madonna. Dit is Borderline.

0: laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuimparty. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
1: Christina.

DJ Licious en Milo met Forever Young. En inwoners van Dubai die kunnen een cadeaupakket ter waarde van ruim €700 krijgen als ze toeristen weten te overtuigen naar de golfstaat te komen. De inwoners krijgen onder andere gratis hotelovernachtingen, goedkopere maaltijden in restaurants en gratis dagjes weg als zij ervoor zorgen dat er toeristen naar de golfstaat reizen. De toeristen moeten wel ergens tussen nu en eind oktober Dubai bezoeken. Dat staat in de voorwaarden. Inwoners krijgen het cadeaupakket pas als de toeristen ook daadwerkelijk zijn gearriveerd.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Hij begon ooit zijn carrière in hip-hop middens, maar hij brak pas echt wereldwijd door toen hij de overstap maakte naar openhartige, rauwe country muziek. Met succes dus. Jelly Roll was dat met I'm Good. Tijd om een Italiaans wat bij te schaven met Eros Ramazzotti. Dit is een nummer uit 1988. Ma che bello questo amore.

Uit 2001 stamt dit nummer van Blue, dat was Too Close. En huwelijksnieuws dan, want Emma Roberts die is getrouwd met acteur Cody John. De twee gaven elkaar afgelopen zaterdag het jawoord tijdens een besloten ceremonie in Sun Valley in de Amerikaanse staat Idaho. Waar ken je Emma Roberts van? Wel, ze is onder meer bekend van de films We're the Millers en Nerf en de series Scream Queens en American Horror Story. Gefeliciteerd alle twee trouwens van onze kant. Dit is zomerse muziek uit 1989 van Kaoma, de Lambada.

Het nummer dat het einde van de jaren 80 toch wat meer kleur gaf. Kaoma was dat met de Lambada bij Christina in de avondspits. Dit zijn Ugel, David Guetta, Kehlani en Dacalm en Think of Me.

Uit het absolute prille begin van haar muzikale carrière. Dit nummer van Axel Gets, Kennedy Boulevard. Ze is trouwens aan een nieuw album aan het werken dat eind dit jaar nog gaat verschijnen. En ze gaat ook optreden op de Lokkerse feesten onder andere. Op 31 juli staat ze daar op het podium. Kennedy Boulevard, wegens lang geleden natuurlijk. Dit is Fleetwood Mac, Big Love.

0: Nummer van de hand van Lindsey Buckingham, Fleetwood Mac met Big Love uit 1987. Dit is de nieuwe single voor Meteor, de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
3: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit.
4: Covera!
3: Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
4: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
5: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
2: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
2: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor weer vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek gaat verder. Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over de hervorming van de consumentenombudsdienst. Vanaf volgend jaar zullen bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. Maar dat is niet eerlijk, zegt Elisa de Tavernier van Unizo.
5: Het is eigenlijk volledig gratis voor de consument om een procedure op te starten. Maar vanaf dat ontvankelijk is, komt eigenlijk de kost sowieso terecht bij de ondernemer. Wat dat er eigenlijk voor gaat zorgen, dat als dat gratis is voor de consument, dat zij te pas en onpas klachten kunnen starten en dat de ondernemer zich daar op geen enkele manier kan tegen verzetten, plus dat hij ook nog een keer verplicht is om de volledige administratie op zich te nemen.
2: Zo'n klacht kan een bedrijf tot €500 kosten. Unizo wil daarom dat ook klanten een deel van de kosten betalen. En pech voor zevenkampster Nafi Tiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Tiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
1: Zomerradio, Christina.
6: You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
7: 5 days on the

0: De Zomer van Balder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jorie Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervanbalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder.
2: Christina. Where did you-

0: Christina Nieuws.
1: De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. Maar de werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
1: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Ook in het noorden en het centrum van Portugal zijn verschillende branden uitgebroken. Meer dan 1000 brandweerlieden proberen het vuur daar nu te bestrijden. Daarbij worden ook een 20-tal blushelikopters en vliegtuigen ingezet. Dat meldt de civiele bescherming. In het hele land is het brandgevaar maximaal tot zeer hoog. Bij een brand vorige maand werd al 13.000 hectare natuur verwoest. En pech voor zevenkampster Nafi Thiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Thiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Thiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer. Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Een bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village. Dat bevestigt het parket van Limburg. Volgens hen komt de melding binnen via mail. Daarop is besloten om het shoppingcentrum volledig af te sluiten. De politie is nu massaal aanwezig en onderzoekt hoe concreet de dreiging is. Voorlopig werd er nog niets gevonden. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn is nog niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Het onderzoek gaat nu verder. En ook hordeloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Christina. Every hour. Every day.
4: Sheesh. Girl, I'm about to

0: Zomer van Balder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervanbalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
2: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
1: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
3: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
1: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordeloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer. ...24 hours a day. Christina. Every day.

0: Zomer van Dalder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Derlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervandalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen ook steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd, het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
3: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
2: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd, het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het natoorcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
4: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
3: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en...

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina, more music.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina, more music.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.